0: Alles weer of een uitstekend album uit 2007. De hoogste tijd om weer eens een goede Neubauten hier bij X-Rated de revue te laten passeren. Hiervoor kon u luisteren naar Uje Roem. Without Blood, the Sun Darkens. Alleen de titel al. Het is een werkstuk van een uur lang. En ik wilde eigenlijk hem eerder wegdraaien. Want ik heb er toch bijna een kwartier van gedraaid. En ik had nog een andere track in gedachten. Maar ik kon het niet. Het spijt me. Ik kon het niet. Misschien vindt u dat ook allemaal helemaal niet erg. Ik in ieder geval niet. Want och, wat een eenzaamheid. Wat desolatie. Wat een triestheid gaat eruit van die track. Eigenlijk verandert het hele uur ook niet zo heel veel. Het blijft hetzelfde timbre houden. Dezelfde desolatie van A tot Z. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Uje Roem. Ik heb wel besloten om over een week of twee of zo volledig in X-Ray te laten horen. En dan hoef ik niks weg te draaien. Nu heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Maar goed, anyway. Er is een derde uur. En dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen met een Specie Sinti editie rond Wolfram der Spura. U hoort twee tracks van het album Meditation, wat in 2005 verscheen via Mannequin Records. En daarna de titeltrack van het album Orphan Waves. En dat verscheen in 2006 via het Fax label van Piet Nemlock. Dat zometeen, Specie, tot aan het duistere uur van middernacht. En daarna mag u gaan slapen. Om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe werkweek te beginnen. En het wordt een mooie week. Langzaamaan wordt het weer zomer. Volgende week is het hier weer lekker bloedheet in de studio. Maar dan is er in ieder geval wel weer ook een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Dat doet goed en dank voor alle reacties ook. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Maar u weet het, u kunt als u ververst steeds de playlist blijven volgen. Voor nu, heb een hele mooie week. En wat mij betreft tot volgende week. Volgende week geven we trouwens kaartjes weg voor Synthese Festival in Utrecht. Maar daarover volgende week meer. Voor nu, blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Zo, en daarmee zit het eerste kwartier van deze uitzending er alweer bijna op, maar toch veel, veel te kort. Solar Quest hoorde u met Acid Air Raid. En u hoorde hem niet in de originele mix, maar in de 12 minuten lange George's All Nighter versie. Uit 1994 en verschenen bij Chochi's Tunes. En ja, u hoort het al, het is wederom een X-rated die niet helemaal een X-rated is vanavond. Bob's stem is nog niet terug en hij moet op doktersadvies nog steeds zich gedijst houden. En als Bob's stem niet terug is, is Bob zelf ook niet terug. Hij moet rust houden zodat we ook op de lange termijn van zijn resonante bariton kunnen genieten hier op de zender. Het is zeldzaam dat Bob überhaupt al een keer verstek laat gaan, maar dat het twee keer achter elkaar moet, dat is wel heel bijzonder. Dat heb ik in ieder geval nog niet eerder meegemaakt. En ik kan het weten, want ik zit er iedere zondagavond bij en aangezien ik er toch zit, vervang ik Bob vanavond. Mijn naam is Harold Oeland en u kent mij waarschijnlijk vooral van het programma Sensenta hier op de Concertzender zondagavond. En nee, we zijn niet bezig met een koepoging hier bij de Concertzender. We zijn niet bezig met een machtsovername zoals al gesuggereerd wordt op de sociale media. Als Bob terug is, dan doen we gewoon weer een stapje opzij. Het is hier tenslotte niet de Verenigde Staten van Amerika. Maar we gaan wel een muur bouwen. En om precies te zijn, een acid wall. Dit is wat wij hier achter de schermen een burenruzie van een plaat noemen, zo lomp is die. U hoort Dima Gastrulair met Acid Wall. Dit is een X-rated die geen X-rated is, want zonder Bob. Maar wel mede namens diezelfde Bob. Allemaal een hele goede avond.

Helena Houff. Multiplying My Absurdities. En dat staat op het album, de EP Multiply Your Absurdities. Verschenen op Treasure. En daarvoor hoorde u de Acid Wall van Dima Gasterler. Dat staat op een compilatie, 303 Sixth Pattern. En dat is verschenen op Zodiac Commune in januari van dit jaar. En ja, januari, gefeliciteerd mensen. U heeft het overleefd. Het is inmiddels februari. En om dat te vieren, u heeft het al gehoord, de rode draad in dit begin. Dat zijn een beetje de acid geluidjes en de sequences. Dus om het overleven van januari te vieren, gaan we gewoon eens even door naar wat lekkere botten. Electro acid. U hoort Pozek met

Jaren geleden, in 2022 om precies te zijn, verscheen het album Neurotelepathy van Doppler Effect. Het kan bijna niet missen, die klank. Dit was het stuk Neuroplasticity daarvan. En daarvoor hoorde u Pozek met Apt. En bij Warp Records, als ik iets hoor... Nee. Nou, waren we net zo lekker bezig en dan kreeg je cd-problemen. Even kijken hoor. Moet gewoon deze zijn, we blijven gewoon rustig. En daar gaat hij. Daar is Warp Records. Bij Warp Records dus verscheen de nieuwe van Seafield, dat was al eind vorig jaar. Het album Squared Roots en u hoort het, de openingstrack daarvan. So Shall You Be. Dit is Seafield.

van het prachtige en inmiddels een beetje ondergesneeuwde album Audiophiliac. Uit 2000 was dat Seven Hurts, H-U-R-T-Z, met Optimus. En daarvoor hoorde u So Shall You Be van Seafield. De Roemeense synthesizer-artiest Alba Ecstasy maakte de afgelopen 10 jaar een serie van 10 albums die allemaal Quiet Saturdays, volume 1 tot en met 10, heten. Bracht hij in eigen beheer uit allemaal synthesizer jams die op zaterdagmorgen gemaakt zijn. En hij was afgelopen maand toe aan het laatste deel, dat was dus deel 10. Ter ere daarvan springen wij eentje terug naar Quiet Saturdays volume 9, uitgegeven in eigen beheer. U hoort Alba Ecstasy met Radioactive Pulse.

0: Alba Ecstasy, de Radioactive Pulse.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, u luistert naar een X-rated die geen X-rated is, want zonder Bob. Bob is nog herstellende van een stembandoperatie en hij moet zijn stem nog wat rust geven. En u weet het, traditiegetrouw worden om 10 uur de kelken nog eens goed gevuld. En vorige week hebben we samen met z'n allen het glas geheven op Bobs gezondheid. En ja, hij is er nog steeds niet, dus kennelijk hebben we vorige week niet hard genoeg geproost, niet hard genoeg gezopen. Want het universum heeft onze wens dat Bob snel mag terugkeren nog niet verhoord. Dus ik stel voor dat we het gewoon nog een keer proberen. En we gaan gewoon net zo lang door met proosten tot Bob weer fris zit, waar hij hoort. Hier, achter de mengtafel op de zondagavond. Dus Bob, geen lang verhaal dit keer, maar we missen je hier op de redactie. En hoogstwaarschijnlijk, neem ik aan, namens alle luisteraars. Proost! Op je gezondheid en op een miraculeus, spoedig en volledig herstel van die stembanden. Maar laten we ook wat middeleeuwsere middelen inzetten voor deze kwestie. Misschien moeten er gewoon wat demonen uit die strot gedreven worden. Dat doe je het best natuurlijk met een bagherrie. Dat is over bijna de hele wereld traditie. En we gaan het deze keer proberen met een band die ik via X-Rated ken. Dus dat is ook wel passend. Namelijk met Camera. En dit komt uit een periode waarin ze nog wat minder vrolijke muziek maakten dan ze tegenwoordig doen. U hoort het stuk Meteor van de plaat System Solaire. Verschenen bij Bureau B is dit Camera.

Kubus niet, waar zijn ze gebleven? U hoorde de Network Opens van het album The Core en eigen beheer uitgegeven in 2022. En we gaan iets verder het donker in met KRM en KMRU. In de zomer was er die plaat Disconnect en nog net op het randje van het nieuwe jaar was er opeens de Otherness EP. Van die plaat hoort u Others, maar eerst ter inleiding nog een klein stukje van een ander stuk genaamd Other, zonder S. KRM en KMRU.

Ja, en zo komen we vanzelf in Estonia terecht, want daar komt Galactlan vandaan. Galactlan met het album Elemental, en dat verscheen via het Engelse Touched Music. Galactlan met lopen. Galactlan hier bij X-Rated op de concertzender, waar we weer verder gaan met een act uit Duitsland. David Leutkart, en hij noemt zich Grodok. Het album Gesammelte Hintergründe. En dat is via Krater Recordings verschenen. Dat is weer een label, of een onderlabel eigenlijk, van Audiofob Records. Dit is Haap 8 van Grodok.

Allemachtig, wat een schoonheid. Echt ongelooflijk. Dit gaat ook weer rechtstreeks de eindlijst in. Het album The Future Can Wait van Worried About Satan. En dat is Gavin Miller. U hoorde de track And What Exactly Is a Dream? Schitterend werk van Worried About Satan.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Inmiddels 2:10. Veel te laat, maar ja, worried about Satan wegdraaien, dat is heiligschennis, dus dat doen we niet. U luistert naar X-Rated, 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-Ray. En van die dingen waarvan we heel blij zijn dat het weer opnieuw wordt uitgebracht, want LP's die moeten gehoord worden. En dit was een behoorlijke collector geworden. We hebben het over het album Camouflage Heart van Cindy Talk. Dat verscheen in 1984 via Midnight Music en is opnieuw uitgebracht door het label Dice, wat ook sowieso heel veel moois over ons heen stort. Cindy Talk, oftewel Gordon Sharp, tegenwoordig door het leven gaand als Cinder Flame. Cindy Talk, Everybody is Christ.

Welcome.

vacuum between the stars.

Als ik zeg dit was Lustmord, dan gelooft u me vast niet. Maar het is toch echt zo. Het is Lustmord, maar dan onder de naam Arecibo. Het is het space-project wat hij had in 1994. Brian Williams als Arecibo met allerlei samples die hij geleend heeft of misschien zelfs gekregen heeft van de NASA. U hoorde de track 3C147 Beyond the Heart of Space. Het staat op het album Transplutonian Transmission. Arecibo hier bij X-Rated op de Concertzender, waar nu een heuse X-Rated klassieker in de speler zit. Deze track heb ik ook leren kennen via Arjen Grolleman. We hebben het over Eurothrell, het album Arabian Nightmares met een K. Dit is Donkey Kart Missile Assault.

prachtig. Inade was dat. Inade uit Leipzig. U hoorde Quartered Conclusion. En dat staat op het album The Cracking of the Anonymous. Via Loki Foundation. Inade hier bij X-Rated op de Concertzender. En u zult wel denken, waar blijven die tracks toch van die goede vrienden van mij? Nou, hier komt nummer 2 eindelijk. Ja, zeker. En dit is de bijdrage van Lex Post. Hij nam een 10-inch mee van huis van The Heffler Trio. En dat doet mij deugd. Andrew McKenzie. Ik heb heel wat in de kast staan van The Heffler Trio. Maar niet deze 10-inch. The Birds Must Be Eliminated. En dat verscheen in 2003 via Decorder. Voor dank Lex Post voor je bijdrage. The Heffler Trio. In and out of the box. Singularly. Hier is The Heffler Trio.

prachtwerk van Blaine L. Reininger uit 1986. En toen maakte hij deze 12-inch, die Greetings One heet op het Italiaanse Materiali Sonori. En u hoorde Japanese Dream van Blaine L. Reininger. 1986 dus. Laten we het hopen dat hij dat dus ook gaat doen. Op het concert 19 juli aanstaande, dus volgende maand woensdag 19 juli in Paradiso in Amsterdam. U kunt nog steeds mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl. De mailbox staat nog 17 minuten open. En we gaan nog even naar het nieuwe album van Blaine L. Reininger, Ocean Planet. Daar staat ook gewoon heerlijke experimentele muziek open, zoals de track Iris.

erg fijn, dat nieuwe album van Michel Banabila. Tightrope heet dat nieuwe album. En u hoorde de titeltrack Tightrope, dus van Michel Banabila. Verscheen op zijn eigen label Taboe. Ook nieuw is een album van The Cry. En The Cry, dat is een band geformeerd rond Christine Ott. En die speelt natuurlijk behalve onder Magdeno prachtige andere instrumenten samen met andere instrumentalisten. U hoort van het album The Cry van The Cry nu de track Evergreen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Je hoorde The Cry met Evergreen voor het einde van het vorige uur. En in dit uur, dat beginnen we met de in 1991 verschenen track van Doubting Thomas. Waarom? Omdat het Vaderdag is. Father Don't Cry. En dat staat op het album The Infidel. Op Wax Tracks verschenen in 1991. Dus dit is Doubting Thomas. Father Don't Cry.

een magistraal operswerkstuk van Prurient. En ik heb het niet alleen over deze track, maar over het hele vierdubbelalbum Rainbow Mirror. Allemaal van dit soort tracks die echt nergens tot een climax komen, maar gewoon helemaal onderhuids verzengend zijn. Prurient, en u hoorde Falling in the Water. Het verscheen in 2017, dus op het album Rainbow Mirror. Dominic Furno is Prurient. En een van de, nou, als ik 10 concerten moet opnoemen die mijn beste 10 ooit zijn, dan staat Vatican Shadow, wat ook Dominic Furno is, in die top 10. Wat van het beste wat ik ooit heb gezien. En dat was op het Incubate Festival. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. Namelijk pas op 4 augustus. Een album van Pavor Nocturnus. Het album gaat heten Hecatomb. En u hoort nu de schitterende track Maleficio, Pavor Nocturnus.

Pavor Nocturnus, zoals gezegd, pas te verschijnen op 4 augustus. U hoorde Pavor Nocturnus met Maleficio van het dan te verschijnen album Hecatomb. U luistert naar X-Rated op de Concertcenter. Het is precies 10:30, dus dan zijn we keurig op tijd om degene die kaarten hebben gewonnen voor Blaine L. Reiniger en Giorgio Valentino bekend te maken. Hartelijk dank, u heeft weer goed gemaild. Zo kon ik weer keurig de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. En dat is ook gebeurd. Achtereenvolgens hebben gewonnen Henk Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Henk-Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie staan plus 1 in ieder geval op de gastenlijst. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat zal ik nog per mail laten weten. Gefeliciteerd namens Blaine L. Reiniger, namens Paradiso, namens X-Rated, namens de Concertzender. Prachtig werk dus van Blaine L. Reiniger. Gaat dat live zien op woensdag 19 juli aanstaande. En dan is het nu tijd voor een flink werkstuk wat net nieuw is verschenen. Een split album van Sleep Research Facilities en Facility moet ik zeggen. En Lynn E. Swin uit Wales. Een prachtig werkstuk. En een soort split CD waarvan de helft aan Sleep Research Facility opgaat en de andere helft aan Lynn E. Swin. Sargo en Posidonia is de dubbeltitel van het album wat verscheen via Cold Spring Records. U hoort nu het buitengewoon indrukwekkende en ijzinwekkende. U gaat het vanzelf heel koud krijgen. Het werkstuk Sargo. Dit is fonkelnieuw werk. Voor het eerst sinds 2012 overigens. Nieuw werk van Sleep Research Facility.

0: In het kader van het is toch veel te warm om je druk te maken. Gewoon lekker de volle 16,5 minuut van Craven Falls track Hurrock Stains gedraaid. Die was nog niet te horen geweest en dat was schandalig. Daarom hebben we dat even goed ingehaald. Craven Falls doet het weer met het tweede album Standards. De vorige Erratics and Unconformities was bij mij al de nummer 1. Ik weet niet of het een nummer 1 wordt dit jaar, maar hij komt wel hoog, heel hoog in de eindlijst. Standards is het album, Leaf is het label. Prachtig werk van Craven Falls.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels de zon gaat onder en kunnen we de duisternis induiken met X-rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot 12 uur vannacht. We gaan terug naar 1982. Een singeltje, het enige singeltje wat verkrijgbaar is van de band Another. Dat verscheen in 1982 op het Rotterdamse label Backstreet Backlash. En daar zitten leden in van onder andere bands Mew en Suspect. Another met Paris Tribe uit 1982.

Friday, payday, line of men willing to get in the

meine Blinden jaust, wird es warm, hier mir, der Flecht.

Nou, verkoelender dan starend naar een maangat vanaf de Friese meren. Verkoelender kan bijna niet. We hebben het over de gebroeders Kleefstra en Bakker, oftewel Kleefstra, Bakker, Kleefstra. Romke Kleefstra, Anne-Chris Bakker en Jan Kleefstra. En de heren Kleefstra en Bakker maken deel uit van Piep Chilling. Maar dit was niet onder hun eigen naam. Dit was wel onder hun eigen naam, maar niet onder de naam Piep Chilling. Dit was Monegat en dat staat op het 2017 album Deze. Schitterend werk van Kleefstra, Bakker, Kleefstra hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even de goeie gemeente gaan wakker schudden met de nieuwste van Godflesh. Jawel, de nieuwste heet Purge en het is weer een fantastisch album. De eerste sinds 2017. Godflesh, Purge, pardon, dit is You Are the Judge, the Jury and the Executioner. Justin Broderick en GC Green vormen nog steeds Godflesh.

0: Ik denk, nou, ik weet wel zeker eigenlijk. De beste track die Traum ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Naar mijn bescheiden mening dan. Uske Sumus Lux. En dat staat op het album Eald G. Streon. En dat verscheen in 2009 via het Amerikaanse Beta Lactam Ring label. Geweldig werk van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb al eerder een track gedraaid van het album van 400 Lonely Things. En ik zei toen, dat wordt een eindlijst. En tot mijn grote verbazing is het ooit bij die ene track gebleven. Daarom nu lekker een goede track van dat fantastische album Mother Moon. En dat is verschenen via het Engelse Cold Spring. Cast Us Deep in Mountain Sleep. De nieuwste van 400 Lonely Things.
1: Thank you.

March of the Atheists. Ovations is het album. Je hoorde de schitterende klanken van Piano Magic.

A March of the Atheists op het album Ovations verscheen in 2009. Piano Magic aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Inade met Nomenon. En dat staat op het album The Nine Colors of the Threshold. En dat verscheen op Lucky Foundation. En daarvoor 400 Lonely Things met het schitterende Cast Us Deep in Mountain Sleep van het album Mother Moon.

0: Nou, dankzij de wat duistere klanken hier bij X-Rated is de temperatuur in de studio gedaald van 32,5 naar 29,5. Hebben we goed gedaan, dacht ik zo. De verkoeling die moet wel zijn intrede doen. En als dat nog niet gebeurd is, lucht dat wellicht tijdens een X-ray. Zometeen na 11 uur. Het is de beurt aan een van de beste albums wat mij betreft van Anthony Rother. En Anthony Rother maakte het album Magic Diner op het Fox-label van Pete Nemluck in 2003. Ik heb al een X-ray met één of twee delen gevuld, maar nu hoort u het volledige werkstuk Magic Diner. Anthony Rother, zometeen in X-ray tot middernacht. Daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem vanaf 12 uur tot 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder, hitte en andere ellende dienen er is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En volgende week geven we kaarten weg voor het concert van Blaine L. Reininger in Paradiso in Amsterdam. U weet wel, de zanger, violist, gitarist, toetsenist, alles van Tuxedo Moon. Hij gaat weer solo toertje doen en doet daarmee ook Paradiso aan. Volgende week dus, kans op kaarten hiervoor bij X-Rated. Houd het hoofd koel de komende week. Wellicht kunt u nog de X-Rated weer terugluisteren. Want direct na 11 is hij weer gewoon helemaal tot uw beschikking van A tot Z. Heb een mooie nacht, heb een mooie week, heb een mooie X-Ray. En wat mij betreft, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

toen Laibach nog Laibach was en het op een fantastische manier deed. Kertomier, en dat staat op het album Kerstpot Driklavom. Heerlijke titels, 1988 hebben we het over Laibach. Daarvoor natuurlijk het magistrale Kunktipotens met een koor, een meer dan 1000-koppig koor. Jawel, een koor van meer dan 1000 man. Dat is in tijden van corona vrijwel ondenkbaar. Incipit Musica Cattolica staat het op. En dat is een geweldige plaat die is uitgegeven door Sub Rosa Records. En daarvoor het prachtige Credo in Unum Deum, uitgevoerd door het Tudor Consort. En dat werd voorafgegaan natuurlijk door de avondkerkklok die 9 uur sloeg. 9 uur, de tijd dat X-Rated begint op de zondagavond. En wel dit jaar ook weer natuurlijk een speciale kerstepisode van X-Rated. En nu misschien meer nodig dan anders in dit volkomen idiote jaar. Het jaar waarin mensen hun leven zodanig is veranderd. Dat geldt letterlijk voor iedereen. Ieders leven staat op zijn kop en daarom is het best zaak om vanavond even alle ellende te vergeten en de ellende en de mooiheid van de muziek tot u te laten komen. Van toen en nu een aantal klassiekers natuurlijk, waaronder die Incipit Musica Cattolica, en Laibach hoort natuurlijk ook bij de kerstepisode van X-Rated. Maar ook mooi nieuw werk. Heel fijn dat u er allemaal bij bent tot aan 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. Maar nu eerst nieuw, dat is net verschenen op het Data Bloom label. Een werkelijk schitterend dubbelalbum wat verschenen is op cd. En dat album heet State of an Unborn Union. Geheel in stijl. Hij is misschien wel gemaakt voor de kerst. Wat dacht u van het prachtige Hearts Lost? Hier is Christian Fiesel. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

Heerlijk, dat sacrale van Giulio Aldinucci. En dit is alweer van een ouder album van hem uit 2015. Ricordo, en dat vindt u op het album Spazio Sacro. Nou, inderdaad, sacraal is het zeker. Fantastisch werk van Giulio Aldinucci. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de kerstepisode, waar we het wat donkerder aanzetten dan normaal. Geen dansklanken, alhoewel sommige mensen op alles kunnen dansen. Misschien zelfs wel op het nieuwste werk van Klub uit Spanje. Prachtig werk van Klub, dit keer in eigen beheer uitgegeven. Het vorige album werd uitgegeven door Winterlight Records. En zijn nieuwste heeft hij dus zelf uitgegeven. Cryptic Interactions heet dat album. Klub nu met Profound Invocation.

0: Good evening, England.
1: Hello.
2: Hans op hun leven. Wij bidden u voor allen die met ons meeluisteren. Onderweg in een auto. Op zee. Misschien ergens alleen op een stille plaats. Wij dragen allen aan u op die ziek zijn. Allen die verkeren op de grens van leven en dood. Allen die moe zijn. Geestelijk moe. Voor wie het zo duister is, zo uitzichtsloos. Wilt u zelf, heren, met het licht van het evangelie binnendringen in hun leven en de duisternis doorbreken? Zegen uw kerk in deze wereld, ook in ons land. Wat geweldig dat u in mensen wilt werken, ook in jonge mensen. En dat u ze erbij trekt, ook in onze tijd, ouderen en jongeren. Dat u soms zo verrassend werkt. Zegen uw volk Israël, te midden van alle dreiging en geweld. Laten wij wakker zijn, niet slapen, maar letten op de tekenen der tijden die wijzen op uw komst, Heer Jezus. Wees bij ons op de zondag die voor ons ligt. Laten wij zuinig zijn op die dag en goed besteden. Hoor ons trouwe God en Vader om uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid.

0: Air Vision of deeper integration with...
1: Good evening, England.
2: Hello.
3: Laten wij zuinig zijn op die dag en goed besteden. Hoor ons trouwe God en Vader om uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid.
4: Rappelijk.

0: Christmas Eve. Dat is het nog niet, aanstaande donderdag wel, maar Torloentval, die was erbij. Alvast. En Torloentval bezong Kerstavond op het album Yule. En dat verscheen in 2006 via Strange Fortune. Maar het DICE-label, wat zo verschrikkelijk goed bezig is met re-releases. Denkt u bijvoorbeeld ook aan een paar weken terug de Music to Play in the Dark Volume 1 van Coil. En zo hebben ze ook dit album van Torloentval weer opnieuw uitgebracht. Dus mocht u het niet hebben, sluislag, want het is de moeite waard. Christmas Eve, Torloentval sloot deze X-Rated af. Daarna hoorde u, of daarvoor bedoel ik, hoorde u de dominee in Ildfrost met de track Hearts Perturb. Dat vindt u op The Absolute Supper, de waanzinnige verzamelaar die ooit is uitgegeven door Cold Meat Industry. Ildfrost. X-Rated. Zometeen is er nog veel meer moois te horen hier op de Concertzender. Wat dacht u van een uur X-Ray nog tot middernacht? U hoort twee tracks, namelijk aan het begin en aan het einde van deze X-Ray. Van Opium. En dat zijn twee tracks afkomstig van het album Sympathetic Flying Objects. Zoals dat in 2005 verscheen. En daartussenin hoort u het lange en indrukwekkende werkstuk Winnie Muir. En dat werd gemaakt door Yannick Frank en Pietro Riparbelli. Dat komt uit 2011. Dat is zometeen in X-Ray, direct na 11. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen op deze kerstepisode van X-Rated. Heel fijn, dat doet ertoe. Volgende week is er ijs, weder, storm, lentetemperatuur, lockdown, corona, dienende weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. En ik had het al eerder gezegd, volgende week dus het eerste deel, de nummers 25 tot en met 13 van de beste albums over 2020 volgens X-Rated. De week daarop, 3 januari, doen we de bovenste helft, 12 tot en met 1. Nogmaals dank voor het luisteren. En voor zometeen, blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

dat de radiogolven u maar mogen bereiken. En dat bereiken ze, want u bent er. Radio Waves, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde Radio Waves met Radio Waves 3. En dat komt van het album Radio Waves. Het label is niet Radio Waves, ook nog eens een keertje. Maar dat was Rising High in 1995. Radio Waves, oftewel Kahn en Walker. En zij zijn ook gerelateerd aan erg liquide bijvoorbeeld. En hebben ook onder hun naam Kahn en Walker heel veel van dit soort heerlijke acid-achtige techno gemaakt in het mooie verleden. Radio Waves dus, dit is X-Rated. Nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We vieren driemaal feest vanavond. Allereerst het feest dat u hier aanwezig bent bij de concertzender en bij X-Rated en niet bij dat vreselijke voetbal. Dat is feest 1. Feest 2 is dat de concertzender deze week de prestigieuze zilveren reismicrofoon heeft gewonnen. Dat is heel bijzonder en ik wil dan ook op deze plek alle collega van de concertzender van harte feliciteren met dit fantastische succes. En dat allemaal in het 40ste levensjaar van de concertzender. En dan is het ook nog eens een keertje feest vanwege het feit dat we hier een bomvolle studio hebben. Yeah. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb hier drie goede vrienden. En Harold van Sensenta en mijn lieve vriendin Anita. Die zitten hier allemaal gezellig in de studio. En de drie heren die op een bezoek zijn hebben allemaal een plaat meegenomen. Een plaat waarvan ze vinden dat die X-rated waardig is. Maar dat strakjes. Eerst gaan we naar Koloa. Koloa met Survivor. En dat komt te staan op Mind Control. Dat is een mini-LP die op 5 juli uit gaat komen. Koloa nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Blijf erbij. Er komt veel moois aan. Goedenavond. X-Rated.

Wat een heerlijke, diepe, zompige techno. Van Purgate. En Purgate is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de kracht achter Cyclic Law Records. En met Cyclic Law heeft hij ook een sublabel uitgebracht. En dat is Aesthetical. En nu heeft hij ook zijn eigen album daarop uitgebracht. Purgate met Transcend. Ik hoorde de heerlijke track Solar Flare hierbij X-rated op de concertzender. Waar ik het al zei, we hebben de keuze van drie verschillende vrienden hier in de studio. Goede vrienden van mij die alle drie een plaat mee hebben gebracht waarvan zij vinden dat het helemaal in X-rated thuis hoort. Of het nou een ritmische plaat is of een elektronische avant-garde of dark ambient. Het maakt allemaal niet uit als het maar in X-rated past. Wel nu, dat is weer gelukt. We beginnen met de bijdrage van Lex Post. Hij heeft een track meegenomen van Steve Moore. Zijn nieuwe album heet Eye of Horus. Steve Moore heeft een plek gevonden bij Lies Records. En Steve Moore is ook een van de krachten achter Zombie. Overigens een duo wat ook zeer de moeite waard is. De bijdrage van Lex Post, Steve Moore met The Blue Stone.

Alan Vega, wat een held. Natuurlijk vroeger van Suicide samen met Martin Rev. Dit album is weer een, ja, ik wou zeggen bij elkaar geraapt zootje, maar dat is het niet. Het zijn gewoon tracks die gevonden zijn op planken en in kluizen en dergelijke. En zoals al eerder een album uit is gegeven met dat soort tracks erop, nu is er nu Insurrection verschenen. Daarop stond Crash, wat u hoorde, van Alan Vega. En ik heb het album van A tot Zet geluisterd en ik kan u verzekeren dat het klinkt gewoon als een volwaardig album en geen bijeengeraapt zootje dus. En we zijn toe aan track 2 van goede vrienden die hier aanwezig zijn in de studio. En dit keer is aan de beurt Sietz Tjarda. Sietz Tjarda die heeft meegenomen een verzamelaar, of het, ja, een soort van verzamelaar onder de titel ME, of het is de artiest ME. Het is in ieder geval afkomstig van het album Sounds from the Northern Hemisphere. Fonkelnieuw verschenen op het label Apnea. Je hoort de track 14A. Dit is ME, de keuze van Sietz Tjarda.

I'm going to go to the hospital.

Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Het is alles verschoben. Dit is nicht hier und auch nicht da. Noch nicht.

En ik wees nog niet, het staat op het laatste album van de einstürzende Neubauten. Rampen, met als ondertitel APM, dat staat voor Alien Pop Music. Het nieuwste dubbelalbum, pretentieus nieuw album, dat verscheen dit jaar van de einstürzende Neubauten. De band rond Blixa Bargeld. En hiervoor gaan we luisteren naar Will Gata uit Polen met Under Rain. En dat staat op het album Echoes of the Past, Not Far Away. Op het inmiddels ter ziele label A Beast of Prey. En daarvoor het fantastische werkstuk Litanea van Leo Kupper van Electronic Works and Voices 7787 op Sub Rosa. Een en ander brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar ik wil u niet laten gaan zonder mijn grote dank uit te brengen aan de heren Lex Post, Siets Tjaarda en Martijn Venekatten hier in de studio. Hartelijk dank en dank jullie voor de fantastische muziek die jullie meebrachten. Dat smaakt meer naar meer en dat gaan we natuurlijk op een gegeven moment ook weer snel doen. Zometeen is er nog een derde uur en dat is X-Ray. En daarin aandacht voor Co, C-O-H, wat je niet uitspreekt als Co, maar als Son. En dat betekent droom. Ivan Pavlov is Son. En u hoort een track van het album Iron uit 2000. En u hoort drie tracks van het album Net Murk uit 2002. En twee tracks van Above Air uit 2006. Dus Sun. Zometeen Ivan Pavlov in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Blijf bij de concertzender en ook al hebben wij een prachtige prijs gewonnen rond de zilveren reismicrofoon. We blijven nog steeds geld nodig hebben. Dus als u wil dat wij de komende 40 jaar nog meer blijven uitzenden, word donateur of vriend. Dan ben ik inmiddels dik over de 100, dus ik weet niet of in welke vorm dan X-Rated er is. Maar de concertzender hoopt het dan nog steeds te zijn. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht, een mooie week. En tot volgende week. Blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

1991, dames en heren, jongens en meisjes. Jawel, La Musica Tremenda. Dat betekent zoveel als geweldige muziek. Nou, dat klopt. Ramirez deed dat in 1991. Uit Italië inderdaad, La Musica Tremenda. Allemaal een hele goedenavond. U bent verbonden met de Concertzender. En allereerst moeten we eventjes iets van het hart. Namelijk vorige week mijn laatste, opmerking die ik maakte over mijn wortelkanaalbehandeling. Dat die wel eens fataal zou kunnen aflopen. Ik dacht, voor een heleboel luisteraars weten misschien helemaal niet wat ik daarmee bedoelde. Wel nu, in ieder geval moet ik mijn grote dank uitspreken aan alle mensen die mij steun hebben toegezegd. Het was een ware operatie die dik anderhalf uur duurde, pijnlijk ook. Maar ik heb in 2012 een ziekte gehad en die heette endocarditis. Dat moet u maar eens googlen. En vandaar dat ik nogal angstig was voor de behandeling die ik deze week moest ondergaan. Maar alles is wat mij betreft, en ik dacht ook, goed gegaan. Preventief moet ik een heleboel antibiotica slikken. En dat heb ik dan ook gedaan. En dan ben je beschermd, want die bacterie die komt inderdaad los bij een wortelkanaalbehandeling. Althans, die kan loskomen. Het overkomt ongeveer 1 op de miljoen mensen. Wel nu, ik was er één van die miljoen. Jawel, het is alsof je een lot uit de loterij wint. Nou, Ramirez gaat nog even door en dat heeft ook een reden. Want een nieuwe studio, dat betekent ook dat er een aantal dingen helemaal niet goed gaan. Zoals vanavond ook. Ik heb een aantal tracks voorbereid. De tracks van Anmon en Luca Drakkar, Perturbator en Scotch Rolex. En die heb ik gedownload, prachtig en wel. En die moet ik uit de computer halen, maar ik krijg met geen mogelijkheid geluid uit de computer. Wat ik ook probeer, degene die ik moet bereiken, die is niet te bereiken. Die neemt gewoon zijn telefoon niet op, al een uur lang. Dus ik moet het hele programma omgooien. En dat ga ik dan ook maar doen, want ik ga misschien wel een 2 tracks van hetzelfde album draaien. Want ik moet het doen met het materiaal wat ik bij me heb en dus niets uit de computer. Helaas, het hele programma wordt omgegooid, maar dat zal de pret niet drukken. We zullen in ieder geval ook de fijnste muziek aan u laten horen. Zoals bijvoorbeeld van Virgo. En Virgo klinkt oud en dat is het ook. Origineel opgenomen in 1998 en in 2020 weer opnieuw uitgebracht. Virgo met Arcadia. Dat staat op het album Landform Code. En dat is oorspronkelijk uitgegeven alleen in Japan, dus in 1998. En nu eindelijk goed verkrijgbaar. Goed, een andere X-rating dan ik voor ogen had. Maar de muziek, die zal er zijn. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom bij deze nieuwe X-rated tot 11 uur vanavond.

Gravagoide. Wat een bijzondere naam, moet ik zeggen. Een Italiaans duo. En dat heeft een prachtalbum uitgebracht. Arborea of Arborea. Verschenen via Carpe Sonum Novum. En het enkele tracks doen me een klein beetje aan Boards of Canada denken. Maar het heeft een toch wel iets eigen geluid. Het is niet direct een kopie. En dat is maar goed ook. Wel nu, ik zei het aan het begin al, maar voor degenen die het gemist hebben. Er zijn een aantal tracks die ik niet kan draaien, die ik wel had willen draaien vanavond. Dus we gaan er maar een andere draai aan geven vanavond. Ja, waarschijnlijk ga ik gewoon het tweede uur wat langer maken. Dan kunnen we wat meer van de nieuwe Cabaret Voltaire draaien, want dat is toch een track van 50 minuten. Nou, de hele 50, die ga ik niet doen. Maar goed, misschien draai ik ook wel twee tracks van hetzelfde album, zoals misschien wel van deze. Wolfram der Spura, die heeft een nieuwe. En die heeft het eigenlijk over een wat andere boeg gegooid dan dat hij normaal doet. Normaal gaat hij meer de Berliner Schule in. Nou, dat heeft nog wel een enkele raakvlakken. Maar het is toch wat allemaal wat donkerder en wat experimenteler dan wat hij tot nu toe doet. Het nieuwe album heet Hospital. En het is geïnspireerd door een het komt voor uit een geluidsinstallatie die afkomstig is in een ziekenhuis in Treysa in Duitsland. En hij heeft een installatie gebouwd rondom een aantal bedden, weliswaar lege bedden natuurlijk. En het resultaat is verbluffend. Een nieuwe album, het is echt een goed album. Der Spura en Hospital, dit is Prologue van dat nieuwe album.

0: Ja, heerlijk werk zeg. Oei, die nieuwe van Der Spura. Andermaal een track van dat nieuwe album Hospital. En dat was Lazarus. Het verscheen via Groove Records. En inderdaad, andermaal, want het is een andere uitzending dan normaal. Aangezien een heleboel ontbreekt. Heel jammer, maar het is niet anders. Het is improviseren geblazen. En tussen de twee Spura-tracks in hoorde u de nieuwste van Robert Rich. Zijn album heet Neurogenesis. En daarvan hoorde u de titeltrack. Werkelijk een uitstekend album van een Robert Rich.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Ja, dat begint vroeg inderdaad, want improviseren betekent ook dat je een tweede uur langer kan maken. Dan kunnen we zometeen meer draaien van het nieuwe album van Cabaret Voltaire. Dat is één hele indringende drone. Hij schuurt. Het is echt indringend. Zometeen allemaal te horen. De nieuwe Cabaret Voltaire Deca Drone heet hij. En die komt aanstaande vrijdag pas uit. Maar vanavond hier al een flink stuk dus bij X-Rated te horen. Richard H. Kirk is Cabaret Voltaire. Maar hoe begon dat ook alweer in 1978? Met de Extended Play EP. Toen nog een trio. Chris Watson, Stephen Melander en Richard H. Kirk vormden Cabaret Voltaire. In 1978 klonk het zo. En hoe het in 2021 klinkt, dat hoort u hierna. Dit is Cabaret Voltaire. Extended Play, The Setup uit 1978.

Nou, dat was in ieder geval beduidend langer dan ik oorspronkelijk voorzien had. Maar ja, als een aantal dingen niet meewerken, dan zullen we moeten improviseren. En daarom hoort u een flink langer stuk van de nieuwe Cabaret Voltaire. En hij gaat nu nog, even kijken, precies 33 minuten zo door. Een track van 50 minuten dus. Decadrone, het is de nieuwste Cabaret Voltaire. Wat tegenwoordig inderdaad Richard H. Kirk is. En ik zag op Facebook zag ik iemand de opmerking maken dat het wat leek op het optreden wat hij op Incubate gaf. De allereerste keer. En dat kan inderdaad wel kloppen. Want toen was het ook zo snoeihard overstuurd. En ja, echt iedereen was overdonderd. En ik ook. En zo ook met dit nieuwe album Decadrone. En volgende maand in april komt er gewoon nog een nieuw Cabaret Voltaire album. 26 jaar lang hoor je niets. Ja, behalve wat optredens van meneer Kirk onder de naam Cabaret Voltaire. Maar The Conversation uit 1994 was de laatste. En daarna verscheen dus vorig jaar Shadow of Fear. En nu dus Decadrone, de nieuwste die verscheen via Intone en Mute Records. Aanstaande vrijdag komt die uit. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En al sinds 1978 wordt er gesteggeld over Amelis Weert. Een prachtig natuurgebied bij Utrecht. Wat continu maar onder de dreiging van de snelweg A27 ligt. Heel veel protesten, heel veel rechtszaken. Later dachten we dat we er eindelijk vanaf waren. Maar het is weer actueler dan ooit. Want zo nodig moet die snelweg weer versneld, verbreed worden. Werkelijk schandalig. Kappen met dat kappen. Iedere boom die omgehakt wordt, is er één te veel. Dat mogen duidelijk zijn. In ieder geval heeft de Laura Collective er inspiratie voor gevonden op het album Inspiration. Door een track op te nemen speciaal voor Amelis Weert. Dat gebeurde op het album inderdaad Inspiration. Goed dat er inderdaad ook muziek aangeweid wordt, want laten we wel wezen dat die ellende met dat bomenkappen, dat moet gewoon eens stoppen. Daarom nu als protest tegen weer, maar dan ook weer wederom gewoon weer die dreiging van Amelis Weert kappen. Nu kappen en luisteren naar de Laura Collective uit het album Inspiration. Amelis Weert.

Oh, prachtig toch. Echt schitterend. Dat was veel te lang geleden. Coil met Spring Equinox. Want het is lente. Jawel, eindelijk. We hebben het ergste, meest ellendige jaargetijden van het jaar weer eens achter ons kunnen laten. Die enorme, nare winter. Spring Equinox. Moon's Milk for Under... Or Under an Unquiet Skull, zoals dat in 1998 verscheen. Coil. En nu we het toch hebben over de Laura Collective en Coil. Er is een gisteren toevallig, jawel, een tribute verschenen voor Coil. Channeling the Solar Lodge. Er staan maar liefst 26 acts op. En één track wordt daarvan geleverd door de Laura Collective. Een Coil tribute dus, Channeling the Solar Lodge. En voor u en ons allemaal is daar een gratis download te halen. Dus gaat dat zien op Bandcamp uiteraard. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk, ook deze week verschenen van Ronnie Engman. Oftewel RNG-MNN, RNG-MNN. Het nieuwste album heet False Dawn. En mijn hemel zeg, wat is dit weer een geweldig album. Hij overtreft zichzelf helemaal. En dat gaat u ook horen in deze track Nebula. Dit is RNG-MNN, Ronnie Engman. Nieuw verschenen op Winter Light Nebula.

Ja, dat is mooi, hè? Heerlijk. Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoort u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sferen met Michael Begg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Begg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo theme. Michael Begg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit. Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit.

Oef, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate, want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk het einde van het jaar wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dust Bug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds. Hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dust Bug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dust Bug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dust Bug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepit. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

En toen was hij afgelopen. Het is deze week precies 24 jaar geleden dat de allereerste uitzending van X-Rated te horen was. Op Kink FM, natuurlijk door Arjen Grolleman. Het programma bedacht door Arjen Grolleman. De eerste uitzending was direct in oktober 1995 op Kink FM. En zelfs op de allereerste dag dat Kink FM uitzond. Gelijk al X-Rated. De playlist van die allereerste X-Rated kan ik overigens niet meer terugvinden. Maar wat heel duidelijk is, in september 1995 kwam het album Signum van Paul uit, P-A-L. Met deze geweldige track Geleupnis. En ik weet dat jaren en jaren achtereen deze track door Arjen gedraaid is. Dus misschien is die ook wel in die allereerste X-Rated te horen geweest. Geleupnis van Paul. Een track die destijds een klein beetje te lijden had onder een controverse, omdat de mensen dachten dat ze te maken hadden met de stem van Adolf Hitler. Dat bleek absoluut niet zo te zijn. Dit was de stem van Karl Marx. Ja, dat is heel wat anders. Geleupnis van Paul. Overigens is Paul ermee opgehouden en dat is bijzonder jammer. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En nu we het toch over de Concertzender hebben. Het is deze week ook 8 jaar geleden dat de allereerste X-Rated op de Concertzender te horen was. Eigenlijk hebben we wat te vieren. Nou, dat doen we natuurlijk met de muziek. Want de muziek, daar gaat het om. En die staat altijd centraal hier bij X-Rated. En niet de luistercijfers. De beklemmende en benauwende luistercijfers. We doen het allemaal voor u, de luisteraar. En ik doe het natuurlijk een klein beetje ook voor mijzelf. Nogmaals, het gaat om de muziek die er toe doet. En wat er zeker toe doet is een track die deze week verschenen is van Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell. Die hebben samen met z'n drieën een geweldige track gemaakt. Die heet The Woods. Dat is uitgebracht als digitale single. Daar gaat u nu naar luisteren. Alex Haas die is van Cypher 7. Die in de jaren 90 een aantal cd's hebben uitgebracht. En Michel Banabila, ik denk niet dat die enige introductie behoeft. Net zo min als de bassist Bill Laswell, vroeger van Material. U gaat nu gewoon luisteren naar The Woods. Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell.

Geweldige stem van Alan Vega en de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars, maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega, die overigens ook al niet meer onder ons is, en Martin Rev. U hoorde Touch Me en dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Valley, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden, dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen en blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk. De kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album. En dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tutti. Constructivits, dit is Carlo van dat voorgenoemde album.

0: En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Merisson Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat een heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette, 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.
1: Oh, yes.

Ja, jongens. Oh, wat heerlijk. Graag live zien. En dat gaat dan in april gebeuren. Want ze zijn toegevoegd aan de Roadburn line-up. Ik heb het over Hyde. Het nieuwste album heet Hell Is Here. En u hoorde 999. Are you sick? How sick? How sick? If you're sick, how sick? How sick? In the eyes, the blood between the thighs. En zo gaat het door. Het is niet het gezelligste, maar wel geweldig. U hoorde Hyde hier bij X-Rated op de concertzender. En iets te vroeg, maar natuurlijk hebben we nog de prijswinnaars voor Twins, Garçon Taupe en nog veel meer fraais aanstaande donderdag in de OT301 in Amsterdam. De gelukkigen zijn Ruud van der Kamp en Patricia van den Horst. Ruud van den Kamp en Patricia van den Horst. Gefeliciteerd namens de OT301, namens Narrow-minded, namens X-Rated en namens de concertzender. En ik moet niet te dicht met de koptelefoon bij de microfoon komen, want dan gaat het rondzingen. Goed, genoeg dus. Nu hierover en terug naar de duistere klanken van Nera Terre. Becoming the Nightmare. Juist, Becoming the Nightmare. En dat is een track van Nera Terre. En die is opgenomen in samenwerking met New Risen Throne en Treha Sectori. Luister en huiver naar Nera Terre. En dat allemaal van het nieuwste album The Substance of Perception.

0: dat sloot wat mij betreft goed aan bij Noche Oscura. De schitterende klanken van Roberto Galati. Uit Italië, Galati met het album Cold as a February Sky. Dat verscheen nieuw via Glacial Movements. Die hoorden Through the White. Nou, ik zei dat morgen de herfst losbarst. Maar er kan ook nog wel een vleugje winter bovenop. Het wordt in ieder geval ellendig in Nederland.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, iets te vroeg begonnen, maar niemand vindt dat erg, denk ik. En dan gaan we weer door tot 11 uur. En daarna houdt u daarbij ook even de honden in toom, alstublieft. Van 11 tot 12 hoort u ook nog een nieuwe X-ray. Met daarin Nathan Youngblood. Maar daarover straks nog meer. Eerst gaan we terug naar 1984. David Harrow. Hem kennen we onder andere van de maker van tracks waar Anne Clark heel erg bekend mee is geworden. Zoals Sleeper in Metropolis. En nog veel meer mooie deunen. En David Harrow is onder andere ook James Hardway. Hij is ook Technova. En hij is ook David Harrow. Zichzelf dus. En hij bracht in 1984 een 12-inch uit. No Easy Targets. En die ligt nu op de draaitafel hier bij X-Rated.

prachtige, edoch vervreemdende klanken van Current 93. Invocations of Almost. En dat verscheen in 2019. Je hoorde de delen 1 en 2 uit Invocations of Almost. Schitterende klanken en de fraaie stem natuurlijk van David Tibet. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij Co, ook al zeg je Sun, en dat betekent Dream, oftewel Droom. We hebben het over de Rus Ivan Pavlov. En die heeft heel veel samengewerkt met onder andere Peter Christofferson als Soy Song. En timmert ook al geruime tijd aan de weg als solo-artiest. En Son die maakte in 2000 het EP'tje Love Uncut via het label Eskaton van Coil. En dat deed hij onder andere samen met Steven Thrower. En die heeft weer meegewerkt met Coil ook. Je hoort Prayer for Russell. Hier is Son. En volgende week heb ik een speciale X-ray met een uur lang Son.

gaat diep. Ja, inderdaad. Diepe reflecties. Deepest Reflections. Dat is het nieuwe album van Akama Zots. Akama Zots is sinds 1993 al het geesteskind van Herman Klapholz. En hij doet het weer hoor. Wat een schitterend album. We hebben het over Deepest Reflections inderdaad. En ik hoorde Akama Zots in Weeping Resonance hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder de diepte induiken met het duo Anez. A-N-E-Z. Anez heeft een album op de markt gebracht onder de titel Plural. En een van de leden is Carina Dorien. En die heeft bijvoorbeeld weer met Ronnie Engman, oftewel R-N-G-M-N-N, die albums uitbrengt op Winterlight, meegedaan aan dit album. We hebben het over Anez dus. En dit is de Changing Theory hier bij X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated nog tot 11 uur. En daarna heel meer, veel meer moois in X-ray tot het donkere uur van middernacht. En vrienden van mij die zijn naar Engeland getogen en hebben daar Cabaret Voltaire zien optreden. Toen pakten ze even en passant ook een optreden van Craven Falls mee. Zo jammer dat dat nog steeds niet gelukt is om Craven Falls naar Nederland te krijgen. En ze hebben toen wel, overigens, in het voorprogramma van Cabaret Voltaire kennis kunnen maken met Eric Random. Jawel, Eric Random stond daar ook in het voorprogramma. Nou komt Cabaret Voltaire naar Nederland, maar van een voorprogramma als Eric Random is helaas geen sprake. Daarom nu nog maar even op de draaitafel Eric Random en de Bedlamites. Ten dele opgenomen in de Western Work Studios van Cabaret Voltaire. En Eric Random heeft al heel erg veel met Cabaret Voltaire samengewerkt. Dit is het album Time Splice uit 1984, verschenen op Double Vision Records. Subliminal Seduction.

dat was Udo Heidfeld en hij noemt zich TV Victor. En TV Victor heeft ontzettend mooie dingen gemaakt, waaronder een album wat ooit een album van het jaar is geweest op Trezor. Maar dat was niet deze. Dit verscheen in 2015 van TV Victor. U hoorde Der Kern Epilogue. En dat komt van het album Der Kern met als ondertitel Das Fukushima Concert. En dat verscheen op Separated Beats, wat weer een sublabel is van Klangwerkstoff. En TV Victor, daar zijn we heel erg schatplichtig aan hier bij X-Rated. Want wat heeft hij mooie dingen gemaakt. TV Victor dus bij X-Rated hier op de concertzender. Waar we eventjes wat steviger aan gaan zetten. Met Henrik Björk Nordvarger. Zijn album Resignation 4 uit 2024. Hier is die Nordvarger met Resistance.

Nou, misschien is dit er weer zo één dat ik kan zeggen, bent u daar nog? Dit was White House, jawel. Heerlijk, William Bennett en Philip Best als White House op het laatste album wat verscheen. Racket in 2007 via Susan Lawley. U hoorde Bia Mantatu en deze track is eigenlijk het begin van het nieuwe project van William Bennett, Cut Hands. Dit is gespeeld op louter Afrikaanse percussie, maar dan natuurlijk door heel veel elektronica getrokken. White House hier bij X-Rated. Maar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En dat is nogal een werkstuk, zeg. Twee albums die verschenen zijn Why I Went to the Woods en Creature Comforts. En bij elkaar betekent dat meer dan 5 uur muziek. Een en ander verscheen via Cold Spring Records. Crack Varian is 400 Lonely Things. En het is werkelijk magistraal, deze twee albums bij elkaar. Het is echt een heus epos. En het moet heel gek lopen, wil dit niet heel hoog in de eindlijst komen. En ik ga nu iets doen wat ik niet vaak doe, namelijk twee tracks draaien van dezelfde artiest. 400 Lonely Things. Eerst een track van The Creature Comforts en straks een track van Why I Went to the Woods. Dit is eerst van Creature Comforts, het schitterende The Moth of Ending. 400 Lonely Things.